0: Musiek op pad van Teddy Swims, Bruno Mars, Taylor Swift en onze eie Ross Lemonth.
1: You're listening to Tabiso Kam.

Mooi was nog, nooit lelijk nie. Jacaranda FM, your number one feel-good station. Whitney Houston, I will always love you, wat so waar is. Brendan Piper, trou materiaal, voordat ek vir jou Sabrina Carpenter gespeel. Musiek om te kom van Daniel Barron, ons eie Daniel Barron, plaasboekie hiersom. En maar dan het ons ook vir Benson Boone, wat kom, opkom. Maar voor dit, kom ons kyk hoe ek jou weer vir môre.